Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht en kan je er langs via de vluchtstrook. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: This is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Je hebt nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En op de A15 Rotterdam richting Europoort staat bij de Zuurhofbrug 6 kilometer.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen zoals gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel veel vertraging op sommige wegen. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Ook een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de linkerrijstrook dicht en reken hier op 3 kwartier op onthoud. En tot slot de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat een kapotte vrachtauto en daardoor ben je een half uur langer onderweg.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files vanmorgen staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf knooppunt Hooipolder 25 minuten oponthoud. Dan goed nieuws over de A58 richting Breda, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Maar de weg is inmiddels weer vrij, je hebt nog een half uur extra reistijd. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met een uur extra reistijd.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk op de weg zoals gebruikelijk. De meeste vertraging vind je nu in Noord-Brabant. Zo loopt het vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 10 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Op de A58 Tilburg richting Breda heb je tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 25 minuten tijdsverlies. Dat komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Voor de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd door werkzaamheden.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt weer minder druk op de weg. Files staan er nog vooral in het midden en zuiden van het land. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 14 kilometer file met een uur extra reistijd. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof ben je een kwartier langer onderweg.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, met de meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A15 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht Oost een kwartier langer over. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je bent nog 10 minuten langer onderweg.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. Je hebt nu 10 minuten tijdsverlies. En goed nieuws over de A4 richting Den Haag. Want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. De weg is inmiddels weer vrij en je hebt nog 10 minuten extra reistijd.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Eén vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 50 minuten langer onderweg.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 40 minuten tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En dit gaat naar verwachting tot 11:15 vanochtend duren. En verder een kapotte vrachtauto op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is de rechte rijstrook dicht. En daar ben je nu een kwartier langer onderweg.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Hierdoor ben je 20 minuten langer onderweg. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk staat daardoor 5 kilometer file met een kwartiervertraging. En tot slot de A29 richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein ben je 35 minuten langer onderweg.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring West, richting Den Haag. Voor de Koentunnel staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En oponthoud door wegwerkzaamheden op de A32 richting Heerenveen. Tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid ben je 5 minuten langer

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Eén vertraging op dit moment op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 rijdt het verkeer langzaam vanuit Antwerpen naar Rotterdam. 10 minuten vertraging tussen knooppunt Markiezaad en knooppunt Zoomland. Na een ongeluk zijn er 3 rijstroken van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. Daar nu 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Er is maar 1 rijstrook open van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar gebeurde een ongeluk. 4 kilometer file en een half uur vertraging daar. Je kan omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29.

0: via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. Groter is de vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam na een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar is de weg helemaal dicht. De vertraging is een uur. Het staat 11 kilometer file vanaf knooppunt Klaverpolder. Omrijden via Zevenberg en de Haringvlietbrug. De parkeer is de A17, verder over de A59 en richting Rotterdam over de A29. 10 minuten vertraging op de N62, Belgische grens Borselen. Bij de aansluiting met de N61, 3 kilometer file.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen voor dit tijdstip. Ongelukken veroorzaken namelijk veel vertraging. 250 kilometer bij elkaar, zo heb je een uur op onthouden op de A16. Breda, Rotterdam. Want bij knooppunt Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Er zijn maar 2 rijstroken vrij daar. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A16 de andere kant, of vanuit Rotterdam naar Breda. Een half uur vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer file daar. En op de N217 Dordrecht Spijken is alweer 20 minuten op onthoud voor de aansluiting met de A29. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is wat drukker dan gebruikelijk, maar dat komt door een aantal ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Vooral in het zuiden en bij Rotterdam. Op de A16 Breda-Rotterdam. 18 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk met meer dan een uur vertraging. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken open. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. De A28 is de linkerrijstrook dicht vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk na een ongeluk. 9 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. Helemaal in het zuiden van het land een kapotte auto op de A76 vanuit Aken naar Geleen. Bij Nut Centrum 4 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor file op de N281 Vaals-Heerlen. Bij knooppunt Tenesse 3 kilometer file en een uur tijdsverlies. En op de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse voor de aansluiting met de A29. 5 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En dat heeft weer te maken met de

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Een pechgeval bij Maastricht Airport. 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Na 15 Gorkum Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk. 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel. Meer dan een uur vertraging doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17. De A59 en de A29 gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Nasleep van ongelukken, die veroorzaken nog de meeste vertraging. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. Nasleep van een ongeluk op de A2 Belgische grens Eindhoven. 11 kilometer file tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport. Half uur tijdsverlies daardoor. Een uur vertraging op de A16 nog vanuit Breda naar Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij Zwijndrecht nog wel de kop van 20 kilometer file. Vanaf Breda rijdt het langzaam. A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 40 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Half uur vertraging daar. En 20 minuten oponthoud op de A59 vanuit Os naar Zierikzee. Langzaam rijden.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Insights
1: op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
0: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.